Zomaar, puntje op een moesje, puntje tot daar iets naar chip. Dienst op.